0: Maar niet te willen te zijn die met veel opnieuw. Ik zou dat zo doen in een baan, heel erg om te neer. Ik heb een internet luwelen. Ik heb een nevelen. Ik zei een gangen te lukken. Ik zou die jongen nog moeten. Gangen te lukken, ik zei een hele zoeting. Zo kan het doen. Zo kan je ook nog te klikken. Ik zou die wel een beetje kwalijk te gaan. Ik zou toch niet zo doen. Ik en draak ze hier moeten. En mijn lunaire is ook zeer te dik. Ik wil dat ze hier te dik zijn met je wel een hulp. Ik ga ze maar naar een licht. Dan ga je naar een gegeven moment. Je maakt dan het niet op. Kan ik ze wel? Voor een druk. Goed haal op. Ga je naar het niet op. Ga je goed haal op.
1: Ik heb het niet gedaan.

0: Hoe lekker, dat is een beetje dat er mee beneden. Hoe van gauw zijn het dan? Dat ik de mingen makkel in de catalogie met jouw zikkumi, kan het zo mee. Dat ben ik dat ik ook naar de Jamini, ik had ook de Lutik Nunavik, rotors, helikopters, tours, dat ik ook al gauw dat ik de mingen patrijd. Tiki jogun na lato mini unu sakun Joseph anahatak tana me yung atatungu liya kangak sung me ukalaw to taman nago kubega jawlaw to nun alinno
1: Aliya sa utakalap kubo kini takuya minyo mata si may nalo ang kangak sung me de maip pinya katigi lo kubo ukumay tumi galok sa ta aliya sa nini lo to alo kubo lagun na kunga
0: da ko makluin na ilagay jaw gasuala to halulew te junu pekulo ahi kami katibik regional government nunavik police